Dit is ganz, ganz wichtig. Dat is zeer wichtig dat we dat behouden, dat deze donkerbruine geboortsmol oude plakken kunnen zich als melanoma ontwikkelen. Wanneer die niet behandeld worden, dan kan dat ook te laat worden en de schrift verplant zich in de poort van Charpa. Hoedspecialisten zijn de beste met deze oortschrift te arbeiden. Ons Bibelfers is waarde einer, die van God zijn schoten op zich gereed. We zullen ons zo dicht bij God abholen, dat we schutz in zijn schoten vinden. Zich bij God dicht abholen is zijn woord, de Bibel lezen, met hem reden en gebied, de gemeenschap met andere Christen opzetten. Psalm 36, 8. Dat is veel weet, dat du zo lijftolig bist, de mensen zien je komen, bij die onder de vlechten en schoten stonen. We beden nog. Lieve Vader im Himmel, danke, dat du zo lijftolig bist. Danke, dat du wilst, dat wir mensen zien je aan steeds bij die abholen. Danke, dat du ons dienen woord gegeven hast en dat we met die immer reden durven. Haar, we beden ook voor die wat met hoedschrift te doen hebben, dat die help vinden durven en dat die heilende hand ook Eva aan is. Amen. Dat nächste Mal reden we dan Eva algemene krankheden zoals blinddarmentzündung oder Bruch. Abwaarde hier.

0: We're not meant to face every challenge alone. We're here 24/7 to support you on your journey. Meet a trained mentor that listens and cares. Click One-on-One Mentor on CIAMRadio.com to connect with a real person one-on-one.
1: Here are the current weather conditions as issued by Environment Canada.
2: For high level thunderstorm with light rain showers, 16.
1: Wind from the southwest
2: at 19 kilometers an hour.
1: Gusting to 29.
2: For Fort Vermilion, 17.
1: Wind from the west northwest
2: at 8 kilometers an hour.
1: In La Crete, 21.
2: For Garden River, 26.
1: Wind from the south at 4 kilometers an hour. And finally,
2: Fort Chipewyan,
1: cloudy,
2: 17,
1: wind from the east at 17 kilometers an hour. This has been your local weather update here on CIM Radio.
3: Spreading the good news across Northern Canada, this is CIM.
4: Ekran!
5: Met me. Hier reden we even wat we kennen met Godrecht tot leven ranen. Met u as Eduard Kiesbrecht.
6: Welkom, lieve vriend. Welkom in het programma Ekran. Welkom ook Heidi.
7: Enchanté.
6: Vandaag hebben we hier bloos er twee voor die wat aan zijn. En voor die wat aan zijn radio hier. Dit is een beetje een ander programma als we normaal hadden. Vandaag had Heidi en ik einfach een timer uitgemaakt voor u. En dit waren drie thema's om nummer zijn, wat alle toepassen. En wie mochten dat voor jullie kunnen zien zijn. En vandaar fangen we aan met, wat zei ik? Heidi, wat komt die in de kop nemen, wanneer je dat denkt?
7: Ja, gendag alle, of get Marius, of get Jenovent. Wie vrij ons dat we hier zijn, waar alle toep zijn. En wie haar ons einfach mal even leicht, wel wichtig dat is dat we Augen haben, dort wie seine kennen. Und wie viel Mal sei wie dort, was wir eigentlich nicht selber sein? Und wie viel Mal dort, was wir sein sollen, dort, weil wir nicht sein? Wir dauern uns aus blind oder wir dauern uns so aus dessen ab, was wir manchmal im WhatsApp schätzen, der einfach ihre Augen tau macht, der einfach nicht seine will.
6: Ja, du meinst das so ab, was sich einfach der Augen tau hält und ganz nicht seine will, was rund am RS. Und, ja.